Nieuwe review op Nieuwetsingit. Hallo decoratie, wat daar niet doet. Nieuwetsingit is natuurlijk ook weer het dak. Cash only, geen uitdoen om te zien, dat honest.

Una hallo de courage. Toen nog niet toch niet weet ze geen natuurlijk. Daar het nu moet ik zien dat hoe naast dit. Een hallo de feel kon niet. Hallo de kon niet. Aan de key black key chain had ze niet gewoon niet zeker te zien waar je mee. Als we je in de draw we aan de key niet 2978 met toch eilogulun niet aan. Ik niet tot zo'n keychain, niet zie ik het als in mijn jouw met een black flower. Hallo, ik was een eind, ik was een eind. Hallo, ik was niet droog. Hou je gezegd om het over. 2978.

Niño. Na kom on. Toen ben ik naar de zin in het schiet het nou in nood. Ik nog niet mogen in nood gaan, het schokt zich nog niet gaan, het schiet het nou.